0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhooggekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
7: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
21: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Ja, Ajo moet ik eigenlijk zeggen. Witkamp en Gaan met me mee. Ik zeg goedemorgen, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zaterdagmorgen. De weekendeditie wel te verstaan. We begonnen trouwens met de Shocking Blue, hè. Never Marry a Railroad Man. Zou ik ook niet doen, want hij is altijd te laat thuis. Hè? Die treinen rijden nooit op tijd, hè. Nee, 1970, 27 juni, stond het op de allereerste plaats in de Nederlandse top 40. Ja, het is voor de Wekker Wakker tijd. Ja, ik had vorige week al geweld in dit ochtendradioprogramma dat er een aap ontsnapt was bij de Beekse Bergen. Ja, nu is er alweer eentje ontsnapt geweest. Hij is alweer terug. Het dierenpark Artis in Amsterdam. Ja, medewerkers van Artis die wisten samen met de politie en de brandweer het dier weer te pakken. Ja, de rode varie, want daar hebben we het over. Die is zeg maar uit een boom gehaald. Hij was ontsnapt, hij was vertrokken. Hij dacht van, weet je wat, ik vertrek ook maar. Ik heb dat gelezen en gehoord van die varie in Hilvarenbeek. Laat ik het ook maar doen. Ja, de halve aap uit de Maki-familie zat hoog in de boom bij het Johanna Termeulenplein, vlakbij de dierentuin. En om 12:30 werd het dier voor het eerst gespot. Ja, een omwonende die had al een opvallend geluid gehoord, want deze apen die maken nogal wat lawaai. Staat bekend als een herrieschopper. Ja, de dieren maken een enorm luid schreeuwend geluid om hun territorium mee af te bakenen. Ja, medewerkers van Artis en de politie hebben het dier uiteindelijk met een verdovingsspel geraakt en uit de boom gehaald. Ja. Dus wat dat betreft is hij weer terug. Maar ja, het is wel scheren en inslag, hè? Volgens mij moeten ze toch eens wat aan die hekken doen of de boel beter beveiligen. Ja, en ik zat ook wel te denken van, kun je dan niet op een of andere manier tegengaan dat zo'n aap, zeg maar, het terrein afgaat, hè? Dat je bijvoorbeeld iets om zijn poot doet of zo, weet ik veel wat. En zodra die dan bijvoorbeeld buiten het hek komt, bijvoorbeeld dat er dan andere veiligheidssignalen afgaan, dat die toch wel zo weer snel getraceerd wordt. Hè? Want het gaat nu nog maar over makies en over onschuldige apen. Maar er zal maar een chimpansee ontsnappen. Ja, dan ben je niet blij, denk ik. Want die vallen mensen aan natuurlijk. Hè? Die eten zelfs vlees, dus ja. Ja, of nog wel erger, gorilla's. Zou je maar gebeuren, joh. Hey. Ja, ja, het is, ik denk dat ze toch een keer moeten gaan kijken naar de veiligheid van de dierentuinen. Hè? Want twee apen in een week tijd die ontsnappen, dat is niet kosher, hè? Nee. Goed, voor de Wekker Wakker, zaterdag 27.06. Het is de weekendeditie. Het wordt ook weer warm vandaag, hè? 38 graden in het zuiden, 26 tot 29 graden in het midden. Langs de kust is het wat koeler, straks het uitgebreide weerbericht.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Zo is het. Goedemorgen.

bekend deuntje in een nieuw jasje gestoken. Carl Bouks Project en Hani altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. Goed, we kijken even naar het nieuws. Ja, Kaap Verdi heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag geschiedenis geschreven met plaatsing voor de knock-outfase op het WK voetbal. De Nederlands getinte ploeg had genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Saoedi-Arabië en treft nu de titelverdediger Argentinië. Dus gefeliciteerd, Kaap Verdi. Niemand had het gedacht dat ze zover zouden komen. Het werd dus 0-0. Ja, ze zorgden Kaap Verdi in het WK al voor twee stunts. In de eerste groepsduellen hield de WK-debutant Europees kampioen Spanje op 0-0. Waarna ze het Kaap Verdi-sprookje ook weer aan het voortzetten waren tegen Uruguay. Want toen werd het gelijkspel 2-2. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag wordt het weer extreem warm. In vier provincies geldt nog code rood. Ja, afgelopen nacht was tropisch. Het koelde maar niet af. Zo werd gisteren bijvoorbeeld in Limburg de hoogste temperatuur gemeten. En ook het défilé op Veteranendag is niet doorgegaan door de hoge temperaturen. Ja, na alle voorgaande berichten niet verwonderlijk. Het blijft een hete nacht de komende nacht ook richting zaterdag, richting zondag. Ja, rond half vier werd buiten nog steeds een temperatuur gemeten van 25 graden. Het was op geen enkele plek kouder dan 20 graden. Nou ja, de warmste plek blijft het zuiden van Limburg. Daar werd bij een meetstation om half vijf een temperatuur gemeten van 24,1 graden. Ja. Jongens, ja, in het zuiden van Limburg is het helemaal warm. Daar ligt het nog boven de 25 graden. En vooral, daar werd de temperatuur van 25,7 gemeten om 20 minuten over drie, hè. Jongens. Ja, grote energieleveranciers die geven klanten die niet betalen meer tijd en aandacht. Daardoor krijgen ze vaker hun geld terug dan wanneer ze ouderwets streng incasseren. Leven zonder elektriciteit is moeilijk. En dat willen we voorkomen, zo zeggen de elektriciteitsbedrijven. Als iemand niet betaalt, zeggen we niet, nee, u moet betalen. Maar dan vragen we waarom het niet lukt en of we kunnen helpen, zo zegt een woordvoerder. We luisteren wat er speelt en die aanpak werkt. Het zogeheten sociaal incasseren houdt in dat bedrijven op tijd persoonlijk contact opnemen met klanten die niet betalen. Ja, er zijn nogal hoge rekeningen, veel mensen die kunnen het niet meer opbrengen en die betalen niet. Ja, en vroeger werd er gewoon een brief gestuurd in casso. Nu betalen, anders wordt het verhoogd. En nu betalen of we sluiten u af. En nu is het zo dat ze gewoon gaan bellen, de energiebedrijven. Van u heeft niet betaald, kunnen we helpen bijvoorbeeld. Ja, zo wordt er dus nu gehandeld. Ja, dat werkt wat beter, want dan zijn mensen ook meer toegankelijk voor betalingsregelingen enzovoort. Dus het is duur, jongens. Het is allemaal erg prijzig, ja. Op deze dag trouwens in 1929 wetenschappers in New York die doen de eerste proeven met kleuren-tv's. Ja, in 1929 al. Het duurt alleen tot in de jaren 50 voordat tv-stations in kleur gaan uitzenden. Ja, en op deze dag in 1940, de Russen zijn bij het begin van deze dag weer overgestapt op de Gregoriaanse kalender. En daarmee komt een eind aan een experiment met een Sovjet-Russische kalender. Ja. Het is niet alleen nu warm, maar het was ook in 1947 warm. In Maastricht steeg het kwik tot 38,4 graden. Dat is erg dicht bij het eeuwrecord van 38,6 graden in Warnsveld op 23 augustus 1944. Ja, de Bild die noteerde 36,8 graden. Het hoogtepunt van de tweede hittegolf van 1947 die Zeeuws-Vlaanderen, Nederland en ook Duitsland teisterde. Ja, de zomer van 1947 die had vier hittegolven, moet je nagaan. Dus ja, het is niet helemaal natuurlijk de waarheid als ze zeggen, ja, dat die temperaturen hadden we vroeger niet. Want vroeger was het ook zo warm, hè, op bepaalde dagen. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag, jongens. Lekker, hè? Ik wil...

0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
1: Trek de stekker uit de wekker, want ik lig hier nog zo lekker. Ik heb nog lang geen zin om naar mijn baas te gaan.
2: Sta op met Erik.

der. Nou, dat zou niet slecht wezen om daar nu te vertoeven, want daar is het een stuk koeler natuurlijk, hè. Ja, vandaag in Nederland, Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland is het warm. Er kan wel lokaal af en toe een enkel buitje vallen, gelukkig. Ja, het stelt niet veel voor. In de middag heeft de zon weer vandaag volop de ruimte en wordt het opnieuw heet. Van west naar oost 29 tot 38 graden. De wind is variabel en zwak tot matig. Vanavond en vannacht richting zondag neemt vanuit het zuiden de kans op onweer toe. En daarbij is kans op veel regen, grote hagel en zware windstoten. De temperaturen liggen dan tussen de 18 en 22 graden, dus het koelt lekker af. En als we dan kijken naar morgen, dan ook weer zon, wolken en enkele buien. Het wordt wat kouder, 22 tot 32 graden. Ja, we hebben ook te maken met een westenwind. Dus verkoeling is onderweg, mensen.

0: Ja, het is ook maar hoe je de dag wil beginnen, hè. Erik van Vliet.
1: Wakker voor de wekker. Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet. Hup.

het is nog niet binnen, hè. We moeten nog even voetballen tegen Marokko. En als we dat goed afronden, dan gaat het helemaal goed komen, denk ik, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, joh, het legioen. En we gaan naar het WK. Ja, België heeft zich afgelopen zaterdag nacht, dus afgelopen nacht, geplaatst voor de knock-outfase van het WK. De Rode Duivels versloegen Nieuw-Zeeland in Vancouver met 5-1. En zijn daardoor groepswinnaar. Egypte-Iran, die eindigde in 1-1. Dat was een zinderende ontknoping, zoals we dat wel eens noemen. Ik heb de wedstrijd ook voor een gedeelte gezien, van België ook, voor een gedeelte. Ja, en het waren twee spannende wedstrijden, hè. Ja, ja, vooral Ilaya Just, die deed met een pegel wat terug namens Nieuw-Zeeland. Maar in de slotfase liep België weer uit. En natuurlijk, Lukaku, daar was hij weer. Hij maakte de 4-1. En dat was ook aangegeven bij de 5-1. En de rest van de goals waren ook fantastisch, hè. Ook de Bruyne was erg goed, hè. Ja. Goed, op de Schelling is een temperatuur bereikt van 33,6 graden. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld, zo meldt het KNMI. Volgens het Weerinstituut is het bij de hitte van deze dagen op de Wadden doorgaans een stuk aangenamer dan in andere delen. Maar het was er nu ook tropisch. Ja, tropische dagen met een temperatuur van minstens 30 graden komen op de Wadden de laatste 10 jaar, eens per 2 jaar voor. Het is niet uitzonderlijk, maar het is wel zeldzaam, zo zeggen de weeramateurs. De Waddeneilanden is de enige plek waar vanwege de warmte code geel van kracht is. Op het vasteland, daar heerste dus rood en oranje. Ja, ja, het was ook de zonsondergang, hè. Was het een extreem hitte dag, hè. Ja, ik was gisteren nog even wandelen. Ik dacht nog even een voetje uitstrekken, even een loopje doen. En toen zag ik ook tijdens die zonsondergang en voelde het ook dat het nog steeds gewoon erg warm was, hè. Ja, ja, dus wat dat betreft moeten we nog eventjes nog even afzien. Ja, er zijn wel heel veel provincies terug naar code oranje, dus het is niet meer rood. Bijvoorbeeld Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland, daar is code rood niet meer verkracht. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, daar geldt het nog wel. Tot en met vanavond laat. Ja, op de Waddeneilanden geldt nog steeds code geel. Ja, het is een beetje ontgaan, maar gisteren was prinses Alexia jarig. Ze is 21 jaar geworden. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft ze de boel goed gevierd in huiselijke kring. Dat doen ze meestal, hè. Ja, Maxima was ook aanwezig. En tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer zei de koningin tegen keizerin Masako dat ze haar VN-reis naar India zo zou plannen dat ze ook weer terug zou zijn in Nederland en de verjaardag kon vieren van haar dochter. En over het algemeen is de verjaardag goed verlopen. Ja, er zijn ook wat druktes op de weg. Amsterdam-Utrecht, A2. Bij Vinkeveen en Breukelen. Daar is een politieonderzoek aan de gang. Dus dat is ook vertraging. Ja, de A7 Groningen richting de Afsluitdijk bij Drachten en knooppunt Heerenveen. Daar wordt aan de weg gewerkt. En er wordt ook aan de weg gewerkt bij Terbergseplein. Daar is de boel ook dicht tot en met 29 juni. En als laatste de A27 Breda-Gorinchem. Daar is het ook druk in verband met de spoedreparatie van de verbindingsweg. En daarom is die verbindingsweg ook nog een keer dicht vandaag. Dus dat betekent dus dat er ook weer daar file is.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwestraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
18: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
19: Valdorpelshop.nl.
20: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

Ja, het is eigenlijk een zomers liedje, maar je hoort het liedje ook in de winter voorbij komen, hoor, van Old Paul. Nou, gewoon als je een good feeling hebt, dan wordt het liedje meestal wel gedraaid op de radio, hè. Je hoort Old Paul en My Favorite Waste of Time. Goedemorgen, het is zaterdag, tweede uur van dit programma Voor de Wekker Wakker. Ja, het stinkt in Utrecht. Een café in Utrecht heeft aan zijn gasten gemeld dat de deuren nog even dicht blijven vanwege de extreme hitte. Door de hitte gaan we excessief zweten, zo staat er op een briefje op de deur in Utrecht. En dat wil je niet ruiken. Ja, zondag gaat de zaak weer open. Of het zweten dan minder zal zijn, is even afwachten. Er worden temperaturen van rond de 27 graden binnen verwacht, zo zegt het café. Dus ja, je stinkt. En dat vinden we niet fijn. Ja, er staat ook een foto op internet met een briefje op de deur. Volgens mij is het allemaal flauwekul wat die man doet. Die man die wou gewoon zelf niet werken. Die dacht van, nou jongens, het is me te warm. Pak wel een zwembadje of zo. Ik sluit de tent. Ja. Ja, het is en het blijft warm, ook als de zon ondergaat. Het is nog altijd zomers op veel plekken. In het westen bijvoorbeeld is de temperatuur in de nacht al gezakt tot 23 graden. Maar in het zuiden en noorden werd het al gewoon nog een normaal 27 graden, hè? 28 graden. En de zon scheen niet eens, hè? Dus, oh jongens, jongens, jongens. Wat een temperatuur hebben we momenteel in de lage landen, hè? Ja. Ja, en mensen zoeken de koelte op. Nou ja, en dat kan natuurlijk niet alleen zonder gevaar. Want in de Waal, ter hoogte van Tiel, is een man verdronken, zo schrijft Omroep Gelderland. In de buurt van een strandje verdween de man rond 19:30. Bij een grootschalige zoekactie met onder meer duikers, boten en een helikopter werd een man gevonden. Over wat er gebeurd is en over de identiteit is nog niks bekendgemaakt. Ja. Ja, het is altijd oppassen geblazen, hè? Vooral als je in rivieren gaat zwemmen. Hè? Want je hebt vaak onderstroming en dan voor je het weet word je meegesleurd. Ja, bijna de helft van de werknemers die van de werkgever bescherming tegen de zon krijgen, maar daar nauwelijks gebruik van maken. Dat is zorgwekkend, zo zegt de organisatie tegen huidkanker. Omdat mensen die buiten werken juist een verhoogd risico lopen op huidschade. En natuurlijk ook huidkanker. Hè? Ja, dus die moet je eigenlijk gewoon elke dag insmeren. Ja, ongeveer 30% van de werknemers die werkt in de zomer regelmatig buiten. Zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Ja, werkgevers die bieden de medewerkers vaak ook beschermende maatregelen aan. Zoals zonnebrandcrème, schaduwplekken of een zonwerende kledingstuk. Ja, 48% van de buitenwerkers zegt dat ze de bescherming nooit of slechts af en toe gebruiken. Volgens de onderzoekers komt dat omdat veel werknemers de risico's onderschatten. Ja, ruim de helft vindt de extra zonbescherming voor het eigen werk niet nodig. Ja. Ja, het is ook belangrijk dat je vandaag de zon buiten je raam houdt. Bijvoorbeeld met professionele zonwering. Maar ja, dat heb je natuurlijk niet altijd. Hè. Het kost duur. Je kunt ook een goedkope manier verzinnen. Dat is gewoon gordijnen ophangen aan de buitenkant. Dus zeg maar voor het ruit. Of doeken hangen, ja. In Barcelona, daar doen ze dat ook. Daar zie je dat mensen gordijnrails aan de gevel bevestigen. En door de gordijnen komt de zon niet op het raam terecht, waardoor de woning dus minder opwarmt. Dat is misschien wel een leuke tip voor vandaag, jongens. Gewoon gordijnen voor je raam hangen. En dan niet aan de binnenkant, want dat hebben we al, maar gewoon aan de buitenkant. Voor de wekker wakker. Goedemorgen.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

0: Frank Boeien, de Frank Boeien Groep. Wel te bestaan en de verzoening. Lekker van Zwart Vinyl. We begonnen trouwens deze uitzending met SK in de stad van SK. En daar vertel ik vanaf maandag wat meer over. Owen Paul en My Favorite Waste of Time zat daarvoor. En Andrea Bocelli, David Guetta. Megan Thee Stallion, Guetta, Iea. Ja, allemaal namen in elk geval die het gemaakt hebben. Het voetballiedje 2026 in verband met het WK. Hè. Ja. Ja, steeds meer gemeenten in diverse provincies die organiseren een eigen startmoment voor de stickeractie Nee, geen drugscriminaliteit op ons erf. Ja, zo is de gemeente Moerdijk ook al geweest, samen met Platform Veilig Ondernemen. Men ziet steeds meer dat er criminele activiteiten plaatsvinden op het platteland. Ja, zoals drugs en noem maar op, alles wat niet mag, dat gebeurt daar in bepaalde schuren. En de boeren moeten daarvoor gewaarschuwd worden. Ja, uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 boeren en tuinders wel eens wordt benaderd voor de verhuur van panden of gebouwen op het terrein, waarbij ze het aanbod niet vertrouwen. Ja, criminele netwerken die zoeken regelmatig locaties in het buitengebied voor hun activiteiten en proberen ondernemers onder meer te benaderen met briefjes in de brievenbus of door onaangekondigd langs te komen op het erf. Ja, tijdens de weerbaarheidstrainingen van PVO, ZLTO en LTO geven ondernemers aan behoefte te hebben aan meer houvast. Ja, vindt dus steeds meer criminaliteit plaats op het platteland, hè? Ja, vandaag in 1954 de eerste elektriciteitscentrale die draait op kernenergie wordt geopend. De kerncentrale staat in Obninsk bij Moskou in de Sovjet-Unie. En de Nederlandse Onderwijs-TV, de NOT, wordt opgericht in 1962. En het is vandaag Roze Zaterdag. Ja, de Nederlandse versie van de Amerikaanse Gay Pride. Jaarlijks wordt het georganiseerd. Het heeft een gezelligheidsaspect, maar ook een politiek aspect. Roze Zaterdag vandaag wordt in Nederland jaarlijks in een andere stad op het laatste zaterdag van juni gehouden. Ja, het vindt niet alleen in Nederland plaats. Er zijn ook roze dagen, bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen, België en in Duitsland. En in Amerika is het dus ooit een keer ontstaan, hè?
1: Wakker voor de wekker.

0: Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke ochtend in met Voor de Wekker Wakker.
1: Hey! Hallo, ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend Voor de Wekker Wakker.
2: Erik op zaterdag.

De dagtopper voor vandaag, Johan van der Meer. En ik ga naar IJsland. Ja, het is niet een land wat je gelijk bedenkt als je op vakantie wil. Maar goed, met deze hitte, nou, het is misschien wel een hele leuke tip. Ja, IJsland zal vast een mooi land zijn. Ja, ik ken het alleen van foto's, ben er nooit geweest. Maar goed, daar wonen ook gewoon mensen. We hebben mensen ook gewoon huisjes. Misschien wel wat minder dicht bevolkt als Nederland, België of Duitsland. Maar goed, het kan natuurlijk wel, hè. Ja. Goed voor de wekker wakker, het nieuws vandaag. Ja, in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt nog altijd code rood vanwege de hitte. KNMI waarschuwt ook mensen met gezondheidsklachten om binnen te blijven. Want je kunt uitdrogen, je kunt oververhit raken en je kunt een hitteberoerte krijgen. In de andere provincies geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Ook zijn meerdere evenementen zoals het Nationale Defilé en Veteranendag vandaag afgelast. Ja, gisteren ook nog iemand gesproken, die wilde daar naartoe gaan. En die zegt van ja, het is afgelast door de hitte. En het openingsprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, die gaat wel door. Daarbij zijn onder meer de koningin en premier Jette aanwezig. Het programma is vanaf 10:30 te volgen via de bekende nieuwsapps. En in Boedapest wordt de Pride gehouden. Vorig jaar, toen Orbán nog aan de macht was, werd het protestevenement nog verboden. Maar na de verkiezingswinst ziet de politie daar nu geen reden meer voor. En de nationale hockeyploegen spelen vandaag hun interlands voor de Pro League. Belgische Waver. Om 6:00 spelen de vrouwen tegen Australië. En om 8:30 nemen de mannen het op tegen België in de hockeywereld. De wedstrijden kun je ook weer zien via de bekende sportapps. En er wordt natuurlijk ook weer gespeeld op het WK voetbal. Om 11:00 vanavond speelt Panama tegen Engeland en Kroatië tegen Ghana. Later in de nacht om 13:30 speelt Colombia tegen Portugal en Congo tegen Oezbekistan. En om 16:00 is de beurt aan Algerije, Oostenrijk en Jordanië, Argentinië. Ja, dus het wordt een druk nachtje als je van voetbal houdt. Want er wordt veel gevoetbald en veel gespeeld. Ja, en Libanon en Israël hebben een akkoord getekend, zo blijkt volgens de laatste documenten. De raamwerkovereenkomst werd in Washington ondertekend door de Israëlische en Libanese ambassadeur in de VS. Die waren ook aanwezig. De Amerikaanse minister was er, Rubio. En de zaken rond de Hezbollah, die door Iran gesteunde groep die in Libanon actief was, was niet betrokken bij de overeenkomst. En nog wat ander kort nieuws. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op een aanval op een schip. Burkina Faso die verbreekt de diplomatieke banden met Frankrijk. En Kaap Verde schrijft geschiedenis en treft nu Messi. Ja. Uruguay was zwaar gefrustreerd. Die zijn dus nu naar huis. En de olifanten in de dierentuin Witlands in Emmen hebben het warm. Omdat de dieren niet kunnen zweten, worden andere manieren bedacht om af te koelen. Zo krijgen ze ijsjes en ze worden onder meer onder de douche gezet. Ja.

0: Het is toch wel lekker om verliefd te zijn, hoor.
1: Ja.
0: Ik ben het nog elke dag. Elke dag verliefd zijn is goed, hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker.

dit was het weer voor de Wekker Wakker op deze zaterdageditie. Ja, vooral vandaag ook in verband met de warmte goed blijven eten. En zet vooral hele makkelijke maaltijden op tafel die je kunt maken met de airfryer, de oven of het gasfornuis. Ja, bijvoorbeeld. Maar dan moet je dat wel 's avonds doen, hè. Niet overdag, want dan is het al warm zat. En als je die dingen gaat gebruiken, dan warm je de boel ook weer op. En dat is ook weer niet goed, hè, voor de ruimte. Dus kook 's avonds voor de volgende dag als het wat koeler is in huis. Maar ja, de beste tip, die hebben we al gehad, hè. Hang gewoon buiten gordijnen op voor je ramen. Ja. Ik spreek je morgen weer. Sterkte vandaag. Doei, doei.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwestraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonksveer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
21: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de beeld bleef het officiële juni-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropennacht in juni ooit in de beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 04:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Klaar met
5: gedeelde leads. Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
15: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
16: Valdorpelshop.nl.
17: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Grieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Grieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Grieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Maar in 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal defilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen defilé is. Vorig jaar ging het defilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Start de motor, de boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
23: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
24: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
25: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
26: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Citic-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabben met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Ah, mijn rug.
21: Beweeg.
20: Hé, wat? Huh?
21: Ik ben het. Je rug.
20: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
22: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
23: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

Shay. Na kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen help. Wibbelin was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de sletten ik breed. Na kijk

gang. Geen rapcentjes, geen peper, geen sang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, is echt dank.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ja, 21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Ja, 21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en Ja, 21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de defilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
22: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
23: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
24: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

is het toch warm in de Langstraat, zeg. We zijn begonnen met Ricky Martin, Living La Vida Loca. En leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Robert Sniemarny. En ik heb heel veel leuke, coole muziek voor je het komende uur. Ja, echt waar. Wel met een zomerstintje uiteraard, hè. Leuk dat je erbij bent nogmaals. We gaan door met wat zomersgeluid. Hier is Leona en Zomer op je radio.

Uit Australië kwamen ze. Men at Work en Down Under uit 1982. Staat in alle jaren in de top 2000. In 2569, maar best wel hoog toch? Leona hoorde je daarvoor. En Zomer op je radio hier op Langstraat FM. Het is een zomerrit uit 1971. We gaan hem van het singeltje draaien. We hebben het over Perra. Hier is Borriquito.

zomerse klank hier bij Langstraat FM. Michel Tijlo hoorde je. Daarvoor zat Perre en Borrequito uit 71. Deze kennen we van de Makkers. Zomerzon. Maar ik vind deze veel mooier qua muziek en sound. Jack de Nijs. We kennen hem natuurlijk ook als Jack Jersey. Hier is Zomerzon.

horen in Napels. Alan Sorrenti. Ik heb er toch een keer een lekker broodje op daar, joh. Oh. De zomerhit van, ik geloof, 1980 of zo in mijn hoofd. We gaan de kettingplaat draaien. De Everly Brothers, Bye Bye Love. We zijn vorige week geëindigd met Amy McDonald, This Pretty Face. Dat betekent dat we vandaag met de E gaan beginnen. We gaan hem van Schellack draaien.

Het is een hele, hele hete zomer dit jaar, denk ik. Laat je hit die hoorde, The Summer is Magic. Daarvoor de Everly Brothers, we draaiden van het originele 78 Tourist Gel-lak. Voor degene die dat ouderen onder ons weet nog wel wat dat is, denk ik. Bye Bye Love, hoorde je uit 1957. Dat betekent dat we volgende week weer met de E gaan beginnen. Zometeen Rob de Nijs met het wet zomer. Maar eerst Wham, hier is Club Tropicana.

die man ons mooie nummers achtergelaten. Rob de Nijs hoorde je en het werd zomer. Daarvoor zat Wem en Club Tropicana. Je luistert naar Langstraat FM. We zenden uit voor Midden-Brabant op DAB+ 8A. Noord-Brabant zijn we te beluisteren op 6C op DAB+. FM voor de regio Waalwijk 106.8. En we zijn uiteraard via Heusden op 105.7 FM. En uiteraard via het wereldwijd web. Kan niet meer om ons heen, zou ik maar zeggen. Succesnummers, tot 2 uur aan jouw apparaat. En we gaan terug in de tijd met Kaoma.

Deze plaat stond op 27 juni 1976 op nummer 1. En waarom 1976? Omdat het ook zo'n hete zomer was. En dit stond in 87 op 1. Whitney Houston. I wanna dance with somebody.

Twee nummer 1 notering. Als eerste Sutherland, Brothers and Quiver en Arms of Mary uit 76. En zojuist Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Beetje te hard opgenomen naar mijn idee, maar op de apparatuur kon haar stem niet aan. Dat zou het ook wel best wel kunnen trouwens. Dat was het voor vandaag, voor deze 27 juni 2026. Zometeen veel plezier met de Flitsende 50 uiteraard, ja. En die gaan we luisteren met Rob de Veen. Tot volgende week.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïense president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Door het oog van de nacht van Flair, dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Het is de zevende jaargang, week nummer 25. De lijst van zaterdag 20 juni 2026. En het is voor de 334ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Wat hebben we deze week? We hebben maar liefst 11 oude flitsschijven, 11 zittenblijvers, 14 stijgers, 19 zakkers. En we hebben 5 nieuwkomers. Dat betekent ook dat we 5 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: 50. 48. 47. 40. 33.
0: Het overzicht van de verdwenen platen is deze keer door Roger en Johan Kentin in elkaar gezet. Ik weet niet wie het zijn, maar goed, regelmatig is Kees op vakantie en dan moet er toch even vervanging gezocht worden. Laten we eens even kijken naar de verdwenen platen. Op nummer 50 vorige week, Material Lover van Shannon Sparrow, stond slechts 2 weken genoteerd in de flitsende 50 en 3 puntjes. 286 punten en 22 weken in de lijst. Offenbach met Miles Away, vorige week vonden we de plaat nog op nummer 48. 47 vorige week, Midnight Sun van Sarah Larsen. 13 weken in totaal, 117 punten. En 877 punten en 24 weken in de flitsende 50. Fleming en Meteor met Niet Nodig. Vorige week stonden ze nog op nummer 40. En dan nummer 33 vorige week, Open Light van Taylor Swift. Het is een oude flitsschijf, ze hield het 26 weken vol. En ze had in totaal 925 punten. Nou, dat waren de verdwenen platen. Dat betekent dat we nu van start kunnen gaan met de flitsende 50 van deze week. Barmenium, oftewel de Starboy, die zakte in de 10e week weg van 46 naar nummer 50. En op nummer 49 hebben we nu de eerste nieuwkomer. Nu dat je weg bent. En dat is de nieuwe single van Camille.

Nu dat je weg bent, dat is de nieuwe single van Camille, komt deze week binnen op nummer 49. 48 komt van 42. Staat inmiddels 14 weken in de Frits in de 50. Belle Gay met I Love It, I Love It, I Love It. En nummer 47 is een nieuwkomer. En dat is de nieuwe single van Ariana Grande.

Hate That I Made You Love Me. En dat is dan de single van Ariana Grande. Komt deze week binnen op nummer 47. Nummer 46, die komt van 41. 24 Hours van Sommelieu. Het is een oude flitsschijf en die plaat die staat 7 weken genoteerd. En over flitsschijven gesproken. De flitsschijf van vorige week, die komt binnen op nummer 45. Helen Fischer met Heute Nacht. MUZIEK

Free Your Mind van Prosper en Clooney. 2 weken lang zat de plaat genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 49 naar 44. En dan op nummer 43. Daar vinden we een plaat die al 9 weken genoteerd staat in de flitsende 50. Niet hoger kwam dan een 14e plaats. Ondanks dat Bruno Mars ervoor al een keer een nummer 1 heeft gescoord. Maar dit is het nummer Risk It All.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die eerste overzicht, die gaat van de nummers 50 naar nummer 40. Zachten we op 50 voor Fresh Come en Lassa. Bare Minimum Starboy op 50, vorige week 46. Nieuw is Camille. Nu dat je weg bent, die is nieuw binnenkomer op 49. En 48 komt van 42. Bella K. I love it, I love it, I love it. 14e week. Ariana Grande en Hate That I Made For You Love Me op 47 nieuw, dus de tweede nieuw binnenkomen. En van 41 naar 46 gezakt is Sommieux, 24 Hours. Derde nieuw binnenkomen voor Helene Fischer en Heute Nacht, de Flitsschijf op 45 nieuw. 44 dan, die is afkomstig van 49, iets gestegen, dus Propsa en Clony en Free Your Mind in de tweede week. En Bruno Mars en Rich Kadal blijft op 43 staan. 42 komt van 32, dat is weer 10 plaatsen verlies. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer, ex-flitsschijf, zij hoort bij mij. Dan 41, dus Something Perfect van O'Gene. Stond nog op 37 vorige week, dus gezakt. En een nieuwe binnenkomer, de alweer vierde. Dat is Robert van Hemert, zandloopster op 40 nieuw.

The Thing I Love. En dat is dan de single van Max en Eddie Kramer. Staat 16 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaats blijven staan op nummer 39. 38 dan, die komt van 35. Staat 8 weken genoteerd. Olivia Rodrigo met Drop Dead.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De nooduitgang van Meteor staat inmiddels 2 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij toch van de nooduitgang weg. Want hij stijgt van 44 naar nummer 36. En dan krijgen we 4 oude flitsschijven op een rij. Beginnen met nummer 35 van 45 afkomstig. Bente, 3, 2.

bent met de 3, 2, 1. En het leuke is, het plaatje duurt ook 3 minuten en 21 seconden. En wat er nog meer leuker is, het was de 321ste flitschijf. Bent er dus deze week op nummer 35 van 45 afkomstig. 34, die komt van 30. Miss Montreal, die is aan het schuilen. En ook dat is een oude flitschijf.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Vanessa Paradis is een Franse zangeres en actrice die sinds de jaren 80 actief is. Haar nummer, Les Épines du Cœur, is afkomstig van haar album Le Retour des Beaux Jours, dat in 2025 verscheen bij het label Barclay. De muziekvideo kwam uit op 17 december 2025. Paradis brak op 14-jarige leeftijd door met Yo Le Taxi en heeft sindsdien meerdere albums uitgebracht in zowel het Frans als het Engels.
0: Flitsende 50, feitje.

Vanessa Paradis hoorde je op nummer 33 van 36 afkomstig plaats. Die staat inmiddels 3 weken genoteerd in de flitsende 50. En dit is nummer 32 van 24 afkomstig. Bazaar met Nacht in Amsterdam.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief. infusie verkrijgbaar bij CBN Audi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Audi. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnaudinederland.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu. Overzicht van de flitsende 50 met nieuw op 40. De vierde nieuw binnenkomen. Robert van Hemert, de zandloopster. 39 blijft 39. Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Drop Dead, Olivia Rodrigo, 38. 37 na 8 weken. 34 afkomstig, gezakt Justin Bieber. Nicki Minaj en Beauty and the Beat. Meteor, nooduitgang, die vinden we in de tweede week op 36. En 35 van 56 is Bente 3, 2, 1, ex-flitschijf. Geldt ook voor Schuilen, Miss Montreal 34, een ex-flitschijf van 30 afkomstig. En de nummer 36 vorige week is nu 33, de ex-flitschijf Vanessa Paradis, Les Epiennes du Corps. Bazaar, Nacht in Amsterdam, 32, komt van 24. En 31 blijft 31, Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 30 dan, nog een nieuw binnenkomen van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: Your blues like a mood ring changing colors. De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet. Op nummer 49, Nu dat je weg bent van Camille. Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande kwam binnen op nummer 47. En de 45, de flitschijf van vorige week, Heute Nacht van Helena Fischer. Nummer 40 was ook een nieuwkomer, Robert van Heemeter met Zandeloopster. En dan hebben we dan de hoogste nieuwkomer. Die kwam deze week binnen op nummer 30. I Knew It, I Knew You. En dat is de nieuwe single van Taylor Swift.
0: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1. 1. 1.

De top 3 van vorige week op nummer 3. Magnetic van Bauza. I Just Might van Bruno Mars vonden we op nummer 2. En nummer 1, de Fever Dream van Alex Warner. Zou die nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren, dan heb je vanzelf het antwoord.

De Ruifzee van Mal Smit en Neil Horan staat inmiddels al 16 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 29. Dan 28, die komt van 25, staat 12 weken genoteerd. Het is Jelly Roll met I'm Good. Nou ja, zo goed gaat het niet als je aan het zakken bent.

20 Seconds hoorde ik en dat is dan Ruben Hillen. En die plaat die komt van 23, staat nu op nummer 27. En het is een oude flitsschijf. Dan nummer 26, die komt van 27. Het is de nieuwe single van Baby Recha. En het heet New Religion. Deep in the night.

Baby Restje samen met Faithless met een nieuwe religion. Deze week gestegen van 27 naar nummer 26. En 25 die komt van 26. Hugo met Jamaica. Bam, bam.

Maak me nou niet gek van de Lil Kleine en Samuel Wilton. 7 weken zat de plaat genoteerd. Vorige week vonden de plaat nog op nummer 21 en nu gezakt naar nummer 24. En op nummer 23, daar vinden we nog eens een keer Lil Kleine. Maar deze keer met Noano, Eva Soft.

Hey, wat Safi en Nawana samen met Lil Kleine. 3 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week is de plaat omhoog gegaan van 25 naar nummer 23. En dan wordt het tijd voor 22. En dat is weer een zittenblijver. 17 weken staan ze al genoteerd. Ik heb het dan over Maxime samen met Babette. Hoe dan ook.

Hoe dan ook, Maxime samen met Babette. 17 weken genoteerd in de flitsende 50 en deze week op 22. 21 staat 41 weken genoteerd. Olivia 10.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Overzicht van de flitsende 50. 30 nieuw. Taylor Swift, I Knew It. I Knew You. En 29 blijft 29. Miles Smit, Neil Horn en Drive Safe. Jelly Wall, I'm Good. Op 28 komt van de nummer 25. Iets gezakt. Geldt ook voor Ruben Hillen. Actfit schrijft 20 Seconds. Van 23 naar 27 gezakt. In plaats winst dan weer voor Bibi Rexha, Fateless in de zesde week New Religion. Op 26 vorige week nog 27. En ook in plaats winst, 26 naar 25 is Jubel en Solto en Jamaican Bam Bam. Derde week. 24. Dat komt van 21, Little Kleine Samuel Welte in de zevende week. En dan met Maak Me Nou Niet Gek. En 23 komt van 28, Ewa Savi, Nuano en Little Kleine in de derde week. Dan 22 blijft 22 voor Maxime en Babette en hoe dan ook. En 13 gaat naar 21, Mijna Niet, Olivia Dean, 41ste week. 20, Sam Fender, Olivia Dean, Rhyme Me In, 14e week. Now let go of everything I've owned.

Renemy in van Sam Fender en Olivia Dean. Deze plaat die zat 14 weken genoteerd. En de langst genoteerde die hadden we ook van Olivia Dean. En die zat 41 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En dan de volgende plaat. Dat is de nummer 19 notering die we voor je gaan draaien. En dat is Ritje van Kevin. Dat doet hij samen met Roxy Dekker. En het nummer heet Je hebt mij.

plaat is flink gestegen. Vorige week kwam die binnen op nummer 38 en nu doorgegaan naar nummer 18. Populair van Idilis samen met Ronnie Flex en Frenna. Nou ja, 2 weken lang zat de plaat genoteerd in de hitparade en nu alweer 20 plaatsen gestegen. De volgende plaat die zat alweer 5 weken in de lijst, maar is oorspronkelijk een nummer uit 1983. En dankzij de film van Michael Jackson is hij heel erg populair weer. Van 20 naar nummer 17 gestegen. We hebben het namelijk over Billie Jean.

Ik had wel verwacht dat deze plaat de top 10 zou gaan halen, maar ik vrees nu toch het ergste. Billie Jean hoorde je van Michael Jackson in de vijfde week omhoog gegaan van 20 naar nummer 17. En dan hebben we nog één plaat te gaan dit uur en dat wordt de nummer 16 notering. En dat is Cameron Winkamp met Kingdom of Fear en die staat zes weken genoteerd. I'll show you.

0: get down and troubled, and you need some loving and care, and nothing, no, nothing is going right.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpass uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpass is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Odi. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk. Oh yeah.
13: Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Robert van der Hemel de Rodinger samen met Donnie. 20 weken staan ze genoteerd met Moet Dat Nou. En deze week blijven staan op nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1.

De top 3 van vorige week. Magnetic vonden we van Bowser op nummer 3. I Just Might van Bruno Mars vonden we op nummer 2. En op nummer 1 4 for 3 van Alex Warner. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon dit uur luisteren. Krijg je vanzelf het antwoord.

turn the lights off. En je hoorde Jersey Jill Cell en John de 14 weken staat op plat genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 15 naar nummer 14. Nou ja, als je de energierekening tegenwoordig ziet, dan ga je ervan huilen. Tranen vergoud.

En zo draaien we even twee platen non-stop achter elkaar. Tranen van Goud van Arjen Blommaert en Zoe Levi. Dat vier weken genoteerd. En steken we deze week van 14 naar nummer 13. En zojuist hoorde je Shakira met de Zoo. En zij zakt weg van 6 naar nummer 12 in de 21ste week. En op nummer 11, daar blijven staan Suzanne en Freek.

0: flitsen de 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Eén laatste overzicht gaat van 20 naar nummer 10. 17 naar 20, Wind Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Dan vinden we Je Hebt Mij van Rock Kevin en Roxy Dekker in de zesde week. Op 19, kom van 18. 38 gaan naar 18, Poppler en Dailey en Ronnie Flex en Frenna in de tweede week. En 20 gaan naar 17, drie plaatsen winst voor Michael Jackson, Billie Jean. 16 blijft 16, Cameron Whitecomb en Kingdom of 4 in de zesde week. En 15 blijft 15, Robert van Hemert en Donnie in de twintigste week, Moet Dat Nou. 19 gaat naar 14, dan Justin, Jack Stahl en John en Turn the Lights Off 14e week. En 13 komt van 14, Aaron Blommert, Zoe Levé, Tranen van Goud, vierde week. 12 dan, Zoe, Shakira, 21ste week. En op 11, die blijft op 11 ten opzichte van vorige week. Susanne Freek, halverwege de X-flitschijf. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Die vinden we op 10, komt van 8, twee plaatsen verlies.

So Easy to Fall in Love. 33 weken lang zat de plaat inmiddels genoteerd in de flitsende 50. En ja, hij zakte weg van 8 naar nummer 10. En ik vrees dat de plaat volgende week niet meer genoteerd staat in de top 10. Dan nummer 9, dat is een zitterblijver. Die staat 17 weken in de lijst. Het is Homewrecker van Sombre.

De home wrecker van Sombra deze week op nummer 9 blijven staan. En dat in de 17e week. En dan nummer 8. Die staat 8 weken genoteerd in de flitsende 50. En stijgt van 10 naar nummer 8. Ik heb het over Cheerio van Justin de Wild.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims staat deze week op nummer 7. Net zoals vorige week in de plaat, die zat 9 weken genoteerd. En het is een oude flitsschijf. En ik moet dus helaas zeggen dat het de hoogst genoteerde flitsschijf is. Nou, we zijn bezig met de top 10. Op nummer 6, daar vinden we Harry Styles, American Girls.

American Girls van Harry Styles moest vorige week de top 3 verlaten. En deze week zakt hij van de 5 naar nummer 6, maar staat wel 14 weken genoteerd. 22 weken staat Bruno Mars inmiddels al in de lijst. 12 weken lang stond hij op nummer 1. Vorige week nog nummer 2 en nu op de 5e plaats. Ik ben benieuwd hoe de top 3 er deze week uit gaat zien.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Talk to You is een house track die Another and 45 Ultra op 6 maart 2026 uitbrachten via het label No Art, het eigen imprint van Another. Het nummer duurt 3 minuten en is een samenwerking waarbij 45 Ultra de vocalen verzorgt. Another is een Nederlands DJ en producer duo dat bekend werd met hun track Relax My Eyes. 45 Ultra is een vocaliste met een catalogus van soulvolle, langzame nummers. De track bereikte de eerste plaats op de Warm Global Dance Radio Chart en werd bijna 50.000 keer gebruikt in TikTok-video's. De productie kenmerkt zich door een relaxed tempo en zonnige synths.
0: Flitsende 50, feitje.

10 weken lang zat Talk To You nu al genoteerd in de Flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 4. De sensatie die staat deze week op nummer 3. Vorige week zonder platen nog op nummer 12. Staat nu inmiddels 3 weken genoteerd. Het is de nieuwe Shakira samen met Burna Boy en het nummer Die Die.

0: Dag, net denk ik van Bowser. Ze had inmiddels al 11 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week ging de plaat omhoog van 3 naar nummer 2. Wat zou er deze week dan op nummer 1 staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10.

0: 50.
1: Straks de nummer 1, nu van 10 naar 2. Maar 10, Olivia Dean, so easy. 9 blijft 9, Samber, Homewrecker in de 17e week. En 10 gaat naar 8, 2 plaatsen winst voor Justin de Wild in de 8e week, Cirio. 2 verblijft 7 voor Teddy Swims, Mr. Noel, Ekflitschijf. En Harry Styles in American Girl in de 14e week blijft op 6, komt van 5. 2 gaat naar 5, dan Bruno Mars, I Just Might, 22e week, next nummer 1. En Another 54 Ultra, Talk To You, op 4 blijven staan. 12 gaat naar 3. Wat winst voor Shakira en Burna Boy in de derde week, Die Die. En 2, die komt van 3. Ook 1 plaats winst voor Bausa Magnetic in de 11e week, dus op 2 te vinden.
0: Nummer 1.
2: En voor de 9e achtereenvolgende week op de nummer 1 positie te vinden, Alex Warner met 4 voor 3. Hij staat nu in totaal 15 weken genoteerd in de flitsende 50. Nou, we hebben dat weer met heel veel plezier gedaan. We hopen natuurlijk dat jij eventjes onze website bezoekt, flitsende50.nl. Klik aan op jouw top 5 en vul 5 van jouw favoriete platen in. En zo kunnen we dan volgende week weer een flitsende 50 samenstellen. Namens Kees, Erik, Roger en Anja, bedank ik je weer voor het luisteren. En volgende week zijn we weer met het hele team compleet voor een nieuwe lijst. Tot dan!
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij... bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Thuijsma met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Madonna, La Isla Bonita, grote zomerrit in 1987. En daarmee begonnen we aan een nieuwe aflevering bij het Platenparade hier op Langstraat FM op deze zaterdag de 27 juni 2026. Tot 9 uur hebben we weer heel wat leuke muziek voor je klaarstaan. Natuurlijk ook weer een track van het album van de maand. De cassetteagenda is maar een hele dunne vandaag. Maar ook in het tweede uur hebben we nog de partyagenda. Kortom, genoeg reden om weer te luisteren de komende 2 uur hier naar Peijs Platenbraden. We hebben ook de leuke zomerrit ertussen zitten over vandaag. Nu in elk geval terug naar 2018 met Hugo Becks en Crystal T. Spinner's Eyes.

Hugo Bex en Christel T. Het spel is ijs. Leuke, ja, oud nummer in een nieuw jasje gestoken in 2018, dus door deze twee. Dit is de nieuwe Rolling Stones. Die heet Jealous Lover. MUZIEK

Lekker nieuws zeggen voor de Rolling Stones. Jealous Lover hier de Peitsplaat op Langstraat FM. Laten we naar 1993 gaan. Grote zomerrit in dat jaar. Grote nummer 1 hit voor Inner Circle. Ja, het is tenslotte al dagen zweten. En daarom deze sweat. Alalalalong.

Inner Circle Sweat, La La La Long uit 1993. Ja, zweten was het de afgelopen dagen. En ook morgen schijnt het nog rond de 30 graden te worden. Maar dan krijgen we toch eindelijk wat verkoeling. Hè? Gaan we naar temperatuur zo rond de 4, 25 graden. Dat is toch iets aangenamer, vind ik persoonlijk. En misschien is het wel een afkoelingstip. Ja, u hoeft niet per se in het zwembad te gaan. Maar rij even naar Tilburg-Zuid en daar in de Wasstraat daar... hebben ze de Langstraat FM ook aanstaan, dus je hoeft het programma niet te missen. En je auto die wordt spikkerspan gemaakt door Ismael en zijn team. Dus dat komt helemaal goed. Dit is Maya, Case of the X.

0: Maya, Case of the X. Daarmee gingen we naar 2001. Waar het ook erg warm is, is waarschijnlijk in de circus tent. Ja, als op dit moment wel circus tent eroverheen staan. Want het is denk ik een beetje te warm daarin. Ook voor degenen die daarin moeten werken. Lilleke Pep die heeft in elk geval wel een nieuwe single. Die heet Circus Tent.
1: 1, 2, 3, hey!

De Circus Tent, de allernieuwste hoorde je van Lilleke Pep. Laten we naar 1975 gaan met Greg Celine. Ze beloven een long hot summer.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Tijd alweer voor het album van de maand juni. In dit programma Peters Platenparade deze maand het nieuwste album van Paul McCartney. Dat album heet The Boys of Dungeon Lane. En vandaag van dat album track nummer 12, die heet First Star of the Night.
2: Raining in Costa Rica.
1: Hey, daar regent het al.

Her Star of the Night, track 12 van het album The Boys of Dungeon Lane, het nieuwste album van Paul McCartney, was het album van de maand juni in dit programma op Pijs Platenparade. Volgende week dan zitten we weer in de maand juli. Betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw album van de maand. Wie of wat het gaat worden, ik heb nog geen enkel idee. Heb je een suggestie? Laat het dan eventjes weten in een berichtje op de Facebookpagina van Pijs Platenparade. En dan neem je suggestie zeker mee en misschien wel in juli jouw favoriete album als album van de maand. Nu naar 1982.

Joe Jackson, Real Man. Daarmee gingen we terug naar 1982. En dit werd de grote zomerhit in 1996. Je kent hem niet meer, deze van Mr. President. De Coco Jumbo.

Roxy Dekker, de allernieuwste single, die heet Superstar hier op Peitersplaten praten. En dit is Lucy Fonsi, samen met Daddy Yankee, grote zomerhit in 2017. Despacito! Fonsi!

0: Francito.
1: Louis Francito samen met Daddy Yankee en Despacito. Grote zomerhit in 2017.
2: Beters platenparade. Concertagenda.
1: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Er zijn er niet zoveel deze week. Maar toch nog wel een paar concertjes. Zoals vanavond in het Willem II Poppodium in de Bos. Remy van Kesteren. Zou eigenlijk buiten in de Citadel thuis zijn. Maar gaat naar de grote zaal. Dat vanwege het warme weer. Vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De koor Close Harmony in zaal Hertz. Dat is helemaal uitverkocht. En ook vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De Opposites in zaal Ronda. Ook dat is uitverkocht. Gaan we dan morgen zondag 28 juni in de Citadeltuin in Den Bosch. Saartje van Kamp. En morgen zondag 28 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Steven Singles in zaal Pandora. De dinsdag 30 juni in de Main van 013 in Tilburg. De Black Kraus. En dinsdag 30 juni in de Mes in Breda. Jong Yellow in de Grote Zaal. Dinsdag 30 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Gary Owen in zaal Hertz. Ook dat is helemaal uitverkocht. En dinsdag 30 juni ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Elvis Costello en de Imposters in de Grote Zaal. Woensdag 1 juli. Wederom in de Main van 013 in Tilburg. Ook deze avond de Black Kraus. Dan donderdag 2 juli in Theater aan de Parade in de Bos. Phil Zuid in de Casinozaal. En donderdag 2 juli in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Kenny Dolfer presents Purple Jam met een ode aan Prins. In zaal Ronda is helemaal uitverkocht. Tot slot nog de vrijdag 3 juli. Wederom in de Citadeltuin in Den Bosch. Asma Hamzaoui en Benat Timbuktu. En vrijdag 3 juli in het Café de Jack in Eindhoven. Voetbalhead en Bayline. Dat waren ze al, de concerten voor de komende week.

0: De Black Crowes met een nummer uit 1991, Jealous Again. Komende dinsdag en komende woensdag. Enigste concert die ze in Nederland geven. In 013 in Tilburg kwamen ze tegen in de concertagenda. En er zijn nog kaarten voor verkrijgbaar, dus je kan er nog naartoe. Het is de nieuwe Shania Twain featuring Tanya Tucker, Little Miss Twain.
1: I dreamt of riding horses that would have been my choices. I could have afforded them back then.

Alle nieuwste zingen hoor, die was van Shania Twain, featuring Tanya Tucker, Little Miss Train. Zo kwamen we aan het einde van het eerste uur van Peters Platenparade. Zometeen gaan we naar deel 2, gaan we lekker disco, house en dergelijke draaien. Hè. Gaan we weer lekker helemaal los. We sluiten dit uur af met La Costa uit 1976. Adios, Mexico. Tot zometeen.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen, door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in het bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Oh yeah.
0: Info en hits. Ook in de zomer. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

Leuke discreet uit 1982 van Nat Frans en Take Me to the Top aan het begin van het tweede uur van Peits Platenparade. Deze zaterdag de 27 juni 2026. En mocht je nou vanavond nog iets leuks willen gaan doen, het kan, hè. Er is kermis in Raamsdonk-Veres, niet eens zo ver weg. En de eerste buien die worden eigenlijk pas rond middernacht verwacht. Dus ja, je kan daar lekker gaan genieten in temperaturen van rond de 25 graden. Even kijken, want nou gaat er wat fout. Dus dan gaan we eventjes veranderen met deze. Terug naar 2023 van Ozuna, Juanca en Bray. La Single.

Lekkere zomerrit uit 2023. Ozuna, Juanca en Bray, La Singelodie. Ja, dan zie je dat toch helemaal voor je, hè? Die lekkere schuddende kontjes. En dit is de nieuwe Axwell en Bon. Whatever turns you on.

zenuw, Sebastian en Shut Up and Sleep With Me. Daarmee gaan we terug naar 1995. Ik ken hem wel deze nog uit 2009. De Veronica's. De welbekende Untouched.

Veronica's Untouched. Daarmee gingen we terug naar 2009 alweer. En dit is de nieuwste single voor Haven Bros, John West, Billy Dans en Monk. Tezamen zingen zij Jij Bent Alles.

0: Okay, Afrobro's, John West, Billy Dans en Monk, jij bent alles. Dit werd een grote hit in 1977 voor Boney M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from

Allerduste Shamalology, tezamen met Danny Owens hoorde je, Party Girl. En kennen we deze nog? Komt uit 1984. Blue Nile en Tinseltown in the Rain. Ja, misschien vannacht hè, dat er wat regen gaat vallen. Laten we hopen dat die pittige buien toch hier onze langstraat bespaard blijven.

Tinseltown in the Rain. Je hoort de Blue Nile. Daarmee gaan we terug naar 1984 alweer. Deze is ook weer eens lekker om te draaien uit 1996. Calvin Rothein. Come on.

Hotje 8 en Dansvloer Junkies, leuke nieuwe single. En deze die komt uit 2015, Zeko en Torres. Nummer van Gigi D'Agostino in de nieuwjaars gestoken, L'amour toujours.

0: Jaco het Torres en L'Amour Toujours.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: En laten we eens gaan kijken waar we vanavond lekker op stap kunnen gaan. Veel festivals natuurlijk afgelast vandaag. Er zijn nog wel een paar leuke feestjes in de clubs in Nederland. En daar, ja, dat is als het goed is wel wat erg aanwezig. Dus dat kan nog, hè. Zoals elke week Brewers Escape Club Amsterdam. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met vandaag Raimundo, Dina van Diest, Tree Energy, Danique van de Percussion. Ook nog MC Janto. En in de andere zaal vinden we ook nog Lozado. Dan Fever in Tivoli de Hellingen Utrecht. Vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend. Met daar Bougie, Danio, FJDR, Husk en Javi. Ook een leuk feestje in Paradiso in Amsterdam. VIBZ. Vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar niemand minder dan Benny Rodriguez, Essence, Frenzy, Karim Soliman, Rainville, Sierolf. Dan in de andere zaal vind je ook nog Day, Sanne Dammers en Sydney Day. En tot slot in Basis Utrecht ook nog een lekker feestje vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar Moonjean, Noise, Mafia, Trias, Kinetica en Val Duson. Dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag, de 27e juni. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs van Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

Let's have a party, Walter Dieta uit 1983. Zometeen na 9 uur ook weer een party met Dance Factory. Dat is de nieuwe Sick Individuals, tezamen met Afrojack. Die heet The Last Time.

met Sick Individuals, tezamen met Afrojack. En The Last Time kwam alweer aan het einde van deze aflevering bij Peinse Platenparade. Voor deze zaterdag, de 27 juni. Zometeen Dance Factory tussen 9 en 11 uur. En daarna tussen 11 en 12 ook nog. En The Beat Goes On, de herhalingen van afgelopen donderdag. En ik ben er graag weer voor je volgende week. Zaterdag tussen 7 en 9 met een nieuwe aflevering van dit programma. Sluit af met de nieuwste van Woo, tezamen met Chandler McFadden en Wet. En morgenochtend tussen 7 en 9. En dan kun je ook lekker wakker worden met Erik van Vliet voor de Wekker Wakker. Vergeet dat ook eventjes niet. Fijne weekend verder. Graag tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleiwegt. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van kindcentrum Het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederike Spicht op. Schouten en Kleiwegt kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Natuurlijk een hoofdrol voor Coati Mundi. Je hoorde hem even een paar keer tussendoor. Op deze donderdag of zaterdagavond.
1: Dit is Dance Factory met René, René van der Meer. Dance Factory.
0: Andy Cut, wat een fijne plaat was dat, hè. Langstraat FM, daar luister je naar via 106.8 op de FM. En heel ver rondom Waalwijk en Heusden heen op DAB+. En als je via de televisie wilt luisteren, dan kan dat ook. Hè. Lekker makkelijk. Kanaal 917 voor Ziggo-klanten. En zit je bij KPN, dan is het kanaal 1042. En verder nogmaals, FM 106.8. En overal op DAB+. Live the life I love. Uit 1983, speciaal verzoek voor Johan Duivensloot. Dit is de groep Fantasy. En hadden die ook niet You're Too Late?

0: And I'm gonna live the life I love. Wat een fijne titel is dat, hè? Dat was een verzoekje speciaal voor Johan Duivensloot. En dit...
1: It's 1979. It's Renee time.
0: Vanaf het vinyl... We hadden Ladies Night op maxi-single. En de achterkant, dat is ook leuk. If You Feel Like Dancing. En dat was een bescheiden hitje in de discotheken, in de clubs. Ik best wel lekker op gedanst altijd. Cool en de gang dus. Op Langstraat F.

0: ik hoorde hem op een gegeven moment zingen. Dion van Tool and the Gang, If the Temperature is Rising.
1: Welcome to the Disco Summer.
0: Maar dat is zeker wel het geval hier de afgelopen dagen. Het heeft bijna de 40 graden aangetikt. En ook vandaag en morgen is het toch fucking bloody hot. Dus wat dat betreft komt het allemaal wel heel gezellig uit. Cool and the Gang, If You Feel Like Dancing. Wat een fijne plaat.
1: Dance Factory.
0: We gaan lekker door.
1: Thursday night. Get your groove on. Soul Funk Disco. Boogie to the beat.
0: Boogie to the beat. Funky disco. Nou, deze keer is het een beetje funky, hè? Speciaal voor Erik Gielissen, die vindt het mooi, dit. Een hele fijne, dikke plaat van The Childlights. Bottoms up. Dance Factory. Vergeet niet onze socials te volgen op Instagram en Facebook. Gewoon even zoeken naar Dance Factory. En dan kom je bij.

dat is weer eens wat anders dan Have You Seen Her, hè? Dat komt ook van diezelfde Childlights. Maar je hoort dat ze ook andere muziek maken. En ja, dat doet ons deugd allemaal. Wat een fijne plaat, dit Bottoms Up. En je weet het, als je ook een plaatje aan wilt vragen, zoals sommige mensen toch regelmatig doen. We hebben een WhatsApp-nummer, 06-21-21-32-10. Dat is 06-21-21-32-10. Je kunt ook een e-mailtje sturen naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Dance Factory op de donderdag en in de herhaling op de zaterdagavond, daar luister je naar. En het is nog steeds bloody hot, dus je zit wellicht lekker in de tuin. Misschien heb je een klein barbecue gedaan vandaag, al snap ik nooit waarom mensen altijd gaan barbecuen als het 35 graden is. Dat heb ik nooit kunnen begrijpen. Dance, dance, dance, dance, dance factory. Het is nog veel te warm om achter zo'n grill te staan. De reuzen loopt je kont uit, man, dat is echt zo, ja. Nee, gaan wij nog even lekker naar 1979. Met een fijne dame genaamd Patrice Rushen. Natuurlijk Forget Me Nuts.

1979, het magische jaar, dat weet je. Patrice Russian. En het gaat over vergeet me nietjes, hè. Forget me nots. En dit, jongens, meisjes, dames en heren, lieve luisteraars. Dit is vorige week uitgekomen.

hem even gewoon opnieuw pakken. We pakken hem even opnieuw. Het is van Johan Duifstoot afkomstig. Mijn hartelijke dank hiervoor. Vorige week uitgekomen, dus 2026. Chaka Khan en Snoop Dogg.

Johan. Ondanks de fucking hoge temperaturen. Bezorg je me toch nog een beetje kippenvel. Dat kan gewoon, hè. Ik zeg het altijd maar zo. Kippenvel ligt nooit. En Mr. D, die zit hier naast me, komt net binnengelopen. Die is het daar helemaal mee eens. En wat leuk dat dit gewoon van dit jaar is. 2026. Chaka Khan. Come on. En Snoop Dogg. Het leuke is, ik ben niet bepaald een Chaka Khan fan. Ik ben wel een enorme Snoop Dogg fan. Maar die combi, ja, die vond ik toch helemaal geweldig. Je hebt er me heel erg blij mee gemaakt. Dankjewel, Johan Duivensloot. En weer even een klassiekertje. Dat is ook alweer eens leuk, hè? Een plaat die gewoon altijd blijft. Nooit verveeld. En toch vaak gedraaid. Erg vaak, moet ik zeggen. Gino Socio. En de kenners, ja, die weten het meteen, hè. Maar voor de anderen, je gaat luisteren naar Try It Out op Langstraat FM Dance Factory. FM 106.8. Hey, overal op DAB+. En natuurlijk op tv, hè. Dion zegt altijd dat het de makkelijkste manier is om te luisteren. Nou, daar zit misschien wel wat in. Ziggo kanaal 917 en KPN 1042. Maar die FM die blijft toch ook nog wel leuk, hoor. 106.8. En natuurlijk op DAB+, als je lekker in de auto aan het cruisen bent. Dat klinkt toch nog een beetje sprankelender ook, hè. Die DAB+, hè. Is toch wel fijn, hè. Wil je mailen? info@langstraatmedia.nl voor jouw request. En anders 06 21 21 32 10.

Gino Socio, Try It Out. Fantastische plaat, leuk om weer een keer te horen. En dat geldt ook voor deze, de rap en hip-hop classic voor deze week. Hier is de Crooklyn Clan.

0: Zo'n lekkere plaat. Die werkt bij mij beter dan welke airconditioning dan ook. Want al is het 80 graden en ik draai deze plaat, dan, ja, dan krijg je het gewoon echt koud. Kippenvel. En, leuk verhaaltje nog erbij. Ik hoorde deze plaat voor het eerst in Taveerne. Dat is een kroeg in de Torenstraat in Zetterenbos. En daar draaide Niels. Drie jongens waren daar de eigenaar. Samen met Marcel en nog iemand waar ik de naam zo gauw niet meer kan vinden. Maar Niels die draaide deze plaat. En ik was een hele pain in the ass voor Niels. Want iedere keer kwam ik vragen, Niels, van wie is deze plaat nou? Maar hij wist het niet. Hij had hem ook gewoon ergens gevonden. Iemand had hem voor gedownload op een cd'tje gebrand. Maar na jaren kwam ik erachter dat dit de Crooklyn Clan was met Party Anthem. Maar het leuke is dat deze plaat heden ten dagen nog op festivals of feesten waar jongeren helemaal uit hun plaat gaan, wordt die plaat gewoon gedraaid. Want het is gewoon de ultieme feestplaat, hè? De Party Anthem, zo heet die dan ook natuurlijk, hè? En daarom vonden we het leuk om hier eventjes als rap en hip-hop classic te draaien. Op Langstraat FM Dance Factory, daar luister je naar. En wat is dit? Hey, dit is Gwen. Het is Gwen Guthrie. Hadden we niet vorige week nog It Should Have Been You? Ik dacht het wel. Maar nu.
1: Bill collectors at my door.
0: Daar heb ik ook wel eens last van, ja.
1: What can you do for me?
0: Ain't nothing going on but the rent.

Gwen Guthrie. Ain't nothing going on but the rent. Een veel voorkomend probleem bij veel mensen. Ja. Dit is vrij bijzonder. We hadden net al een opname uit 2026. En nu eentje uit 2018. Bobby Brown. Het is zelfs 89.

0: 1989. Ja, ik begon al voor ouwe de microfoon stonden.
1: Ja, dat kan alles gebeuren.
0: 1989 dus, Bobby Brown, My Prerogative.
2: Have no fear, have no fear, have no fear, Renee is here.
0: Ah, we hadden een 12 inchje te pakken van GQ. En op die ene staat natuurlijk Disco Nights. Maar toen kwam ik de B-kant tegen en dat is ook al leuk om te draaien. En dat kennen we natuurlijk van A Taste of Honey. Boogie, oogie, oogie. En dan weet ik niet, misschien dat Dion het wel weet. Is dit nou van Taste of Honey of is dit nou origineel van GQ? Hè? Huh? Toch Taste of Honey. Okay. Hij kraakt een beetje. Maar dat hoort een beetje bij het sentiment van het programma. Ja, daar moet het er maar op houden.

En toen was hij helemaal afgelopen. GQ. En dat heet Boogie Oogie Oogie. We pakken hem nog heel even terug. Waarom? Dan kan ik dus eventjes een leuk weetje. Dat heeft Diane ook altijd. Als ik hem nog kan vinden. En nou is hij gewoon weg. Dat is ook fijn. Shake it up and down. Oh, taste the sunrise.

ik heb het weer gevonden hoor. The Taste of Honey. Zij waren eerder. Zij brachten hun wereldberoemde disco-klassieker Boogie Oogie uit in 1978. En de band GQ, die je dus zojuist hoorde hier bij Dance Factory, bracht hun hit Disco Nights Rock Free pas uit een jaar later in het voorjaar van 1979. En ja, de iconische single van The Taste of Honey werd als B-kantje gebruikt. Dus je hebt gelijk, Dion. Het was inderdaad Taste of Honey, die net iets eerder waren dan GQ, maar wel leuk om toch weer eens te horen. Hè? Net zo leuk als deze trouwens. De laatste plaat voor mij, René van der Meer, in dit onderdeel van Dance Factory. Dion zit er al helemaal klaar voor straks tussen 9 en 10. En op de zaterdagavond tussen 10 en 11.

0: we gaan een minuutje tekort. Vandaar deze fantastische filler gemaakt door Mr. D. Ik wens je een fijn weekend.
1: Door Mr. C, dat is mijn zus.
0: Ja, Mr. C, oké.
2: Okay. Langstraat FM Nieuws. Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft twee teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op, dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Ja, The Year of Decision. Een sterk staaltje AI-cover. Ja, dat kan tegenwoordig gewoon allemaal. Het klinkt ook zo lekker. Daar zijn we het inmiddels allemaal wel over eens. Het origineel natuurlijk van de 3 Degrees.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: On with the program. René, dankjewel voor het eerste uur. Heerlijke variatie in platen heb ik voorbij horen komen. Yeah, gotta give a little love in. Wat gaan we nog een uurtje lang doen? Beginnen met jazz.

I Gotta Give a Little Love in Geraldina Hunt. Van de LP waar ook Can't Fake Your Feeling, Can't Fake the Feeling op staat. Haar allergrootste hit. Ze kwam uit Canada en had drie kinderen. En één daarvan was Freddie James. Maar die andere, Rosalina Hunt, was ook nog bekend. Want die maakte naderhand de groep Cherry. En die kennen wij natuurlijk ook. Ja, je hoort hem straks al even voorbij komen. De nieuwe Dance Factory tune. Gemaakt door Cassandra Vugt. Ja, ik zeg altijd credits are due. Waar ze zo hoog horen te zijn. En zij spande zich even in. Ze is fan van het programma. En ze dacht, laat ik eens een goede intro jingle maken voor deze mensen. Dankjewel daarvoor. Dus dat ga je regelmatig voorbij horen komen in dit pro.

0: Aldo hier op donderdag en natuurlijk op zaterdagavond. Wat hebben we allemaal in het programma vandaag? Nou, we hebben René al gehad. Maar hij staat wel naast me met een lekker bakje koffie.
1: Koffie.
0: Ja, zo is het maar net. Zo hoort erbij. Ja, Dance Factory. Op jouw Langstraat FM. We hebben een requestline, dat weet je. 06-212-13-210. En wij zien die verzoekjes graag komen. Eric G is nog in het programma, later. En natuurlijk heel veel soul, funk en disco. Ja, inderdaad. Nou, ik zou zeggen, komt u maar dan. Dit is de Soulful French Touch Remix. Oh ja, ze zeggen het zelf ook nog even. Remix.

Ja, het is rock and roll op je radio. Wat een dikke plaat zeg van deze Stevie Wonder. Higher Ground. We draaien sowieso Stevie veel te weinig, denk ik. Maar ja, dat klopt hè. Ja, René is het daar helemaal mee eens. En het was in de Soulful French Touch remix. En die hoorde je met de wereldpremière natuurlijk hier voor het eerst vandaag op Dance Factory. Ja. Oh, deze draaide ik vorige week. En daar kreeg ik een boel hele goede reacties op. Het is Yvonne Cage. En wat denk je? Zij deed heel veel back-in vocals bij, ja, Stevie Wonder.

Ja, René heeft helemaal gelijk. Hij zei, Dion, we kennen haar natuurlijk ook van Doing It in a Haunted House. En hij zei, heb jij die ook in de platenkast? Nee, het blijkt van niet.

dat een heel bewogen carrière. Heel veel backing vocals gedaan inderdaad voor Stevie Wonder. En ook voor Aretha Franklin. En naderhand heeft ze nog getoerd met Madness en The Police en The Culture Club. Dat zijn toch namen? En Doing It in a Haunted House was heavily inspired op Thriller van Michael Jackson. Ja, dat is ook niet zo heel verwonderlijk. Denk ik dan maar weer. En de zomer has arrived. Hè. We hebben het allemaal heel snikky heet. Ja, vooral dat. En daar hoort deze plaat bij. Deze heerlijke Odyssey. Langstraat FM. Zit je lekker te kijken op de tv? Ik zou het doen.

0: ik René.
1: Nee.
0: Jawel, maar ja, serieus. Ja,
1: maar dat ik is... ben daar wel heel erg scherp op, ja.
0: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. Boogie to the beat. Ja, het is er weer tijd voor. Eric G is in the house. En deze week heeft hij de suggestie gedaan. Funk-O-Rama.

daar houden we van. Hij is een beetje in de lounge moeten de laatste tijd, Erik. Hij komt met die heerlijke zomerachtige vibes. En dat mogen we graag horen, ja. Ja, hoor maar eens aan op het Philly-label. Deze fantastische OJ's.

Ja, en dan weet je het, als je strijkers hoort en blazers, dan luister je naar het label van Gamble & Huff. Philadelphia International Records. Ze begonnen met z'n vijven, de OJ's, maar uiteindelijk met z'n drieën werden ze heel succesvol en hadden ze hun hoogtijdagen. Toen kwamen ze namelijk op het label van Gamble & Huff terecht. En begonnen ze met het album Backstabbers. En de rest is een beetje history, want die kennen we allemaal natuurlijk. Always a

0: Ja, twee iconische tracks. Lou Rawls, I See You When I Get There. Mag ik altijd graag live draaien. De ene keer valt hij wel goed op de dansvloer en de andere keer niet. Maar over het algemeen vinden mensen dit toch een heerlijke sowieso radioplaat, ja. En dit keer in de mix ook met die heerlijke We Should Be Dancing van de Bee Gees.
1: Welcome to the Disco Summer.
0: Ja, we kunnen het niet genoeg zeggen. Welcome to the Disco Summer, want het is dan zover. En dan is het meteen ook goed raak in Nederland. Het is heet. En bij deze temperaturen wil je ook graag deze plaat horen van High Gloss. You Never Know.

Nou, past het niet heerlijk gewoon bij al die lekkere zomerse temperaturen? Wat nou donderdag of zaterdagavond is, misschien zit je wel met een wijntje lekker in de tuin voor je uit te staren. En dan is dit gewoon een heerlijke plaat. Het was een one-hit wonder, dat kunnen we wel zeggen. En toch heel apart, want de LP heeft nog 6 van dit soort waanzinnige nummers. Zo'n waanzinnig goede LP ook wordt veel gezocht door vinylliefhebbers. En op het achtergrondkoortje hier, en zeker op die LP, hoor je toch een, zoals dat dan heet, een future Mr. Luther Vandross. Vooral dat eigenlijk, ja. En waar was ik mee bezig? Had ik nog een plaatje wat ik wilde draaien? Ja, dat wilde ik zeker nog wel even doen. Oh.

the Beat, Dance Factory. We lopen alweer naar het einde van het programma. En daar is hij dan toch eindelijk. Ik wilde eindelijk van deze LP een ballad draaien, maar die vond ik net iets te sleazy zo. Zo, zeker niet zo goed als dat van High Gloss, dat You Never Know, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat maakt de weg dan vrij voor een lekkere uptempo nummer van Ricky James, Dance With Me.

Ja, wat mij betreft een van de allerlekkerste van Rick James. Wat een heerlijke plaat. En het komt zo dichtbij Standing on the Top van Rick James en The Temptations. Ja, het is alweer het einde van het programma. Je hebt kunnen luisteren naar 2 uur heerlijke disco en dance classics. Heerlijke boogie plaatjes. Funk kwam voorbij. We hebben wat lounge muziek gehoord. Het was weer een variëteit aan heerlijke platen, kan ik wel vertellen. We sluiten hem af. We draaien er nog één. Ik zeg tot volgende week. Dance Factory op jouw Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaan-oever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

Yes, I have. Better believe it.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.